Ik ben een rentier, ik heb jetie. Maar het vreugde daar zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak. En smuk je smal en een pip tobak.

eerst. De pieptobak heb ik de piepjes dunne snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

Mijn nichtje is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

bloot mijn kinder. Deze nu door. Moet stochen in er etten rem. Man, wat ik bedoel over aarde.